Nou, goedemorgen, een weekend zijn om te genieten. En als het dan ook nog mooi weer is, dan is iedereen tevreden. Nogmaals, goedemorgen allemaal en welkom. Ik ben Maarten van Denzen en u luistert naar de Dutch Touch. Vandaag heb ik wat muziek overgenomen van Radio Nederland, de playlist, hun playlist. Nou, normaal speel ik natuurlijk al de oude liedjes van vroeger, maar het is ook wel eens goed als u ook eens wat nieuwe Nederlandse liedjes hoort. En zoals u weet, ik draai alleen maar liedjes die we kunnen verstaan, want er zijn ook in Nederland hoop lawaai liedjes. Nou, ik hoop dat u ze ook mooi vindt. Hier is als eerste, als chauffeur ben ik geboren en daarna het nieuws.

Als chauffeur ben ik geboren. Nou, ik niet. En we gaan verder met het nieuws, luisteraars. Nou, het is rumoerig in Nederland. Stakingen, protesten en af en toe schieten en vechten met geweld. Maar ja, daar zeggen we niks over. Dat hebben we hier ook genoeg. Daar gaan we dan. Massale stakingen, schoonmakers, hotel, vliegtuig of station, wat maakt dat uit? ABN AMRO en vakbonden ruzien over verplichte kantoordagen voor werknemers. De cao-onderhandelingen tussen ABN AMRO en de vakbonden zijn eerder deze week stopgezet. Beide partijen kunnen het niet eens worden over een eis om werknemers te verplichten om 50% van hun werktijd naar kantoor te komen. De bonden willen niet verder praten. ABN AMRO wil dat in de cao opnemen, maar de vakbonden niet. De ABN AMRO-delegatie houdt vast aan de eis dat jij en jouw collega's gemiddeld 2 dagen per week op kantoor werken, ofwel 50% van de werktijd. De vakbond hebben erop gewezen dat iedereen nu al regelmatig naar kantoor komt en dat veel teams goede afspraken hebben gemaakt die in de praktijk werken. Toch wilde de ABN AMRO-delegatie niet afstappen van de 50% norm. Het is toch wat als je hier zou zeggen, ik kom maar 50% van de tijd om van mijn werk, kom ik daar naar het kantoor toe, de rest doe ik lekker thuis. Nou ja, zo begint het mee, maar het wordt steeds makkelijker om thuis te werken natuurlijk. Oké, maar ik ga verder. Er klonk hard applaus op een grasveld in Utrecht, waar donderdag honderden schoonmakers samenkwamen om hun staking kracht bij te zetten. Met FNV-vlaggen, koffie en luide muziek maken ze duidelijk dat ze niet akkoord gaan met de nieuwe CIO. De schoonmakers legden deze week 5 dagen het werk neer op plekken als de spoorstations en Schiphol. Ook in kantoorpanden en scholen staakte een deel van de schoonmakers. Tussen de actievoerders liep een medewerker van de Universiteit van Amsterdam. Hij wilde zijn steun betuigen. De prullenbakken op de universiteit puilen uit, riep hij door de microfoon. Een teken dat de staking werkt. En Daan Schuurmans ontkracht de Sinterklaasgeruchten. Wie weet wie het wel gaat doen. Daan Schuurmans gaat niet de rol van Sinterklaas spelen in het Sinterklaasjournaal. Sinds bekend werd dat Stefan de Walle stopt, ging het gerucht dat Schuurmans het stokje zou overnemen. De acteur maakt daar nu korte metten mee. Ik ga echt geen Sinterklaas spelen. 100% zegt hij, zegt Schuurmans. De 61-jarige De Walle vertolkte de rol van Sint sinds 2011. Afgelopen woensdag maakte hij bekend hier per direct mee te stoppen. De nieuwe Sint is vanaf 9 november te zien in het Sinterklaasjournaal, liet de NTR donderdag weten. En voor die tijd doet de omroep geen uitspraken over wie de rol van de goed heiligman op zich neemt. En ik zal het meteen maar doorgeven, luisteraars. Ik ben het ook niet. Zo. En ik ga verder. Meisje, 15 jaar oud, meldt zich bij de politie. Een 15-jarig meisje uit Rotterdam heeft zich bij de politie gemeld na de oplichting van een 92-jarige vrouw in het Limburgse Kerkrade. De vrouw werd eerst opgebeld door iemand die zich voordeed als een agent. De persoon vertelde haar dat er meerdere mensen in haar buurt waren opgelicht en dat er iemand bij haar zou langskomen om haar te helpen. Uiteindelijk kwam het meisje bij de vrouw aan de deur. De vrouw hing op dat moment nog aan de telefoon met de nepagent. Tijdens het telefoongesprek ging het meisje er met de pinpas van de vrouw vandoor. Later die middag werd er 2 keer geld opgenomen met de pinpas. De politie bracht vorige week onherkenbaar gemaakte beelden naar buiten van degene die het geld pinde. Herkenbare beelden zouden worden gedeeld indien de verdachte zich niet zou melden. En dat heeft dat meisje ondertussen gedaan. En de politie is nog steeds onderzoek te doen naar de zaak. Je bent toch wel brutaal met 15 jaar oud. Nou, voor. En dat is ook een goede waarschuwing voor oudere mensen. Trap er niet zo makkelijk in, weet je. Want ja, wij zijn nogal. Als je ouder wordt, dan ben je niet meer zo achterdochtig natuurlijk. Je denkt dat iedereen aardig is. Maar je moet toch voorzichtig wezen. Maar ja, ik ga verder. Een auto rijdt 250 km per uur.
Een auto is in de nacht van maandag op dinsdag tijdens een politieachtervolging van de weg geraakt in Udenhout. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden vluchtten weg, maar konden kort daarna worden aangehouden. De snelle achtervolging begon in Eindhoven. De politie zette de achtervolging in omdat de drie inzittenden werden verdacht van ladingdiefstallen, zegt een woordvoerder van de politie. Tijdens de achtervolging liep de snelheid van de vluchtende Volkswagen Golf op tot 250 km per uur, daar schrijft Omroep Brabant. Ongeveer 30 kilometer verder sloeg de auto af naar de McDonald's in Udenhout. En daar crashte de auto op de parkeerplaats en vloog het voertuig in brand. De drie inzittenden renden een weiland in. Twee van de verdachten werden snel na de crash aangehouden. En na een korte zoektocht kon ook de derde inzittende worden opgepakt. Ik wist geen eens dat de Volkswagen 250 km per uur kon rijden. Jonge, jonge. En dan heb ik ook nog eventjes de benzineprijs in Nederland. 2,72 euro per liter. Nou ja, dan zou je, hier, dat is dan omgerekend in Canadian dollars, $4.38 in Canadian dollars voor 1 liter benzine. Denk dat ik ga lopen. En ja, de Canadese dollar, geen verandering, nog steeds 62 eurocent. Het weer in Nederland. Vandaag meer bewolking en zeker in het noorden en noordwesten van het land. Daar kan ook wat lichte motregen vallen in de ochtend. Waait een matige tot noordoosten wind. En het wordt 17 graden in de kop van Noord-Holland tot 22 graden in het zuidoosten. Vooruitzichten tot begin oktober. Vanaf het weekend toenemende kans op enkele dagen met overwegend fraai nazomerweer. Waarbij het nog enige tijd zeer warm gaat worden. Nou, als ik hier op de Dam kijk, de Dam Square, lopen ze allemaal lekker gewoon naar buiten, want het is redelijk mooi weer en het regent niet. Zonnetje schijnt. En het weer hier? Nou luister, het wordt een mooi weekend, dus geniet gewoon. Met temperaturen van 23 tot 24 graden. Tot zover het nieuws.

Niet alleen kaas, hagelslag. Een Nederlandse delicatessenwinkel heeft natuurlijk niet alleen kaas, hagelslag en beschuit, maar ook een sortering van alle andere bekende Hollandse kruidenierswaren. De Holland Store heeft kwaliteit voor de beste prijs. Of het nu uw wekelijkse inkopen zijn of voor iets extra's, de Holland Store heeft de beste keus. De Holland Store, 2542 Western Road, ten zuiden van de 401. 416-247-8659. De Holland Store, een klein stukje Nederland in Toronto.

0: Het geluk lacht ons toe. En luisteraars, naar de volgende twee boodschappen, dan komen we terug met André Rieu, met als gast André van Duin, met Mama Maastricht.
1: Ik ben een Rotterdammer. Hij ook. Ik ben een Rotterdammer, maar ik woon in Amsterdam. Ach, je hebt het niet voor het zeggen, waar je ooit ter wereld kwam. Ik weet dat ons kleine landje heel veel mooie steden biedt. Maar als ik in Maastricht kom, dan valt alles in het niet. Wat kan er mooier zijn dan hier te zijn geboren, een wandeling te maken langs de oude Maas. Wakker worden met de geur van verse vlaaien,

Als ik geen auto had, dan ging ik op de brommer. En als ik geen brommer had, dan ging ik met de trein. En als de trein niet ging,

0: André, even. Sorry, sorry. André, ik bedoel meneer Jeu. Meneer Jeu. Even, ik hoor, je hoort waarschijnlijk, de mensen willen graag meezingen.
1: Ja.
0: U wilt graag meezingen, dit lied, hè? Ja, hè? Ja, goed zo, mevrouw. Doe het gebit maar in het tasje, als je maar meezingt. Gezellig. Ja. Maar, als we meezingen, dan zou het fijn zijn als we dit lied, dat gaat uiteindelijk over Maastricht, dat we het ook in het Maastrichts doen.
1: Jij.
0: Jo. Jo. Ik spreek toevallig een aardig mondje Maastricht.
1: Oh.
0: Ja.
1: Laat het schaturen.
0: Moswief.
1: Moswief. Allemaal gek. Langer, hè. Beetje langer.
0: Langer?
1: Ja.
0: Zoals Sheetoes. Ja. Putske Kies. Of wat hebben we? Chattepoemel. Omdat ik een beetje aardig mag... Nou ja, een klein beetje Maastricht kan praten. Ik kan nog veel meer woorden, maar dan moeten de mensen... Maar ik wil mijn nieuwe cd wil ik ook in het Maastrichts gaan opnemen.
1: Oh.
0: En dan ga ik al mijn oude successen ga ik in het Maastrichts doen. Dus ja, dus bijvoorbeeld, daar zit een peert in de gang. Zoals hier in Maastricht zeggen, er staat een sjeng in de gang. Maar ik heb dit liedje dus, Mama Maastricht, heb ik even in het Maastrichts vertaald. Ik moet even de tekst er wel een beetje bijhouden voor mezelf nog even. Als we het allemaal meedoen, hierachter komt de tekst, dus we kunnen het meedoen.

Dutch the Magazine, North America's only magazine about the Netherlands and its people at home and abroad. It covers lifestyle, travel, history, culture, cooking, Dutch settlements in North America, and other topics all relating to the Dutch. Subscribe today. You can call 905-465-0777. 905-465-0777. Check out their website, www.dutchdemag.com. U zoekt een advocaat en weet niet wie? Dan kunt u terecht voor alles wat u nodig heeft bij Ron van der Steen. Ron provides family law, real estate law, wills, estate law and business law. Service for all your legal requests. To speak with Ron, please call 905-842-2222. Check out Ron's website, www.oakvillelawyers.ca. Ron van der Steen, lawyer and notary public. Nou, en dan gaan we meteen maar door met het community news, luisteraars. En ik weet zeker dat de Limburgers, vooral de Maastrichtenaren, dat liedje Mama Maastricht weer mooi gevonden hebben. En het was ook prachtig, ja, als je dat kan zien, met de video erbij. Er zitten al die mensen met het, dit werd gezongen op een van zijn André Rieu's concerten van een paar jaar terug. En er zitten ze allemaal heerlijk mee te zingen. Zo. Maar ja, ik ga verder met het community news. En het community news wordt u gebracht door onze Duca Credit Union. And looking for a secure way to grow your savings, whether in a registered or a non-registered account, our new market-linked guaranteed investment certificates offer potential for market-based returns. With no risk to your principal and no management fees, these investments are ideal for members seeking a balance between security and opportunity with a 3 to 5 year investment horizon. These offers are available until 21 september. Ken dat dan nog? Is het, nou ja, ik kan er altijd nog vragen. Until September 21st, 2026. For more information, check with your local branch or call Member Connect at 1-866-900-3822. En, iets gaat over nieuwjaar. Now, bravissimo, the New Year's is at the opera. Audiences are invited to ring in this New Year in style on December 31st at Bravissimo. That is the New Year's at the Opera, a one-of-a-kind concert co-presented with Attila Glass Concert Productions and Roy Thompson Hall. This New Year's Eve, the romance, drama, grandeur of opera's greatest hits returns to Roy Thompson Hall, backed by the power of the Canadian Opera Company Orchestra soprano Sarah Dufresne, mezzo-soprano Zoe Reims, baritone Elliot Madore, and the Canadian Opera Company Ensemble Studio Alumna tenor Andrew Haji. They perform a genre-defining selections from the greatest operas ever written during this glamorous New Year's Eve experience. Ticket information. Now, tickets for Bravissimo, New Year's at the Opera at Roy Thompson Hall. They start at $113.60 and are available online at roythompsonhall.com, or you can phone them at 416-872-4255. What a nice way to turn in the New Year's. En ik zit er zwaar over te denken om daar naartoe te gaan. Nou ja. Want er zijn zoveel dingen natuurlijk met nieuwjaar. Maar dit is weer iets speciaals. So. En dan hebben we de koffieclubs in onze omgeving natuurlijk. En ook veel is elke derde dinsdag van de maand. En dan de Guelph Coffee Club is elke derde woensdag van de maand. Nou, wilt u meer informatie hebben over de koffieclubs? U kunt mij natuurlijk altijd bellen op 416-226-0620. Laat gewoon maar een berichtje achter. En dan komt alles voor elkaar. En natuurlijk over een, op het einde, we krijgen straks weer Thanksgiving. En Thanksgiving is op 1 november. Nou, er zijn natuurlijk een hoop mensen die hebben echt dingen nodig. Nou, ik heb iets, dat misschien wel een goed idee. U kunt mensen helpen en u kunt ook heerlijk genieten. Zo, en hier komt het. Dat zijn dear supporters of our charity work in Indonesia. And this year they will not be organizing their yearly fundraiser at Ramakers Imports in St. Catharines. But they, Louise has prepared marinated Indonesian-style satay, available for you in bags of 25 skewers.
Now, and there are two options available. Now, the best thing is to do, you give Louise and Buzz up to Calgary, you give them a call at 905-921-9145, of je vraagt hem ernaar bij Raammakers Imports in de winkel zelf in St. Catharines. En dan kun je daarna vragen. En er is satay pork, satay chicken, en there's also satay sauce at $5 a container. And then there's also sambal batjak at $15 in a glass jar, which is spicy. Sommigen van u die houden nog wel een beetje van de spicy kant. Ik niet, ik ga mee, maar ik hou het een beetje meer rustiger, denk ik. Ik wou zeggen, ik ben al heet genoeg, maar dat is, dat is weer wat anders. En jouw luisteraars, als u daarvan gaat, wil van genieten, that you support a great, great cause. So, and Louise and Bas op de Kelder, you know, the that is hun charity in Indonesia. So, but you can also send a monetary donation. You can also send it to Louise op de Kelder, 115 16 Concord Place in Grimsby, Ontario, L3MOGA1. Even kijken, wat heb ik dan nog meer? Nou, ik denk dat dat zo'n beetje het community news is. En het community news werd u gebracht door onze Duke Credit Union. Nogmaals, luisteraars, do you want to take advance of this 3 to 5 year investment offer? It is available. You could have nog proberen. Call Member Connect at 1-866-900-3822. Tot zover het community news.

0: mooi was die goede oude tijd. Maar ja, als je oud wil blijven en ook gezond wil blijven, dan moet je er toch wel wat aan doen. Wij zijn net als oude auto's natuurlijk. Die moeten ook af en toe doorgesmeerd worden. So, try Ultimate Glucosamine. Luister maar.
1: Ultimate Glucosamine Powder is so easy to take. Just once a day in your favorite hot or cold morning beverage. There are no pills to swallow, and Ultimate Glucosamine won't interfere with your prescription medications. Ultimate Glucosamine Powder can be ordered online from pharmacy.ca. Shipping is free, or you can order Ultimate Glucosamine at the prescription counter at Shoppers Drug Mart. Ultimate Glucosamine, for better joint health.

Nou, ik weet niet of de kroegen in de hemel zijn. We zullen ons best doen om daar te komen natuurlijk. Maar luisteraars, we gaan nog eventjes door. Hier zijn met de George Baker Selection. Santa Lucia by Night.

Ja, hij wil weer naar huis. Hij vindt het niks staan in Amsterdam. Er was geen geld te verdienen. En dat werd gezongen door de Toendra's die naar huis willen. Nou, luisteraars, ik blijf nog wel eventjes hoor. Ik heb nog een minuut of 10. En de Toendra's die blijven ook nog. Hier zijn ze met Omdat die zo mooi is. En daar is alles wat... Dat gaat om alles wat mooi is. Luister maar.

En dan zit ik op de klok te kijken, luisteraars, en dan begint ons uurtje weer bijna, begint weer op het einde te gaan. En aanstaande woensdag, dan viert mijn kleinzoon Lucas, die viert zijn 6e verjaardag. En ja, dan is natuurlijk een hoop gepraat over wie komt er naar zijn verjaardag toe en alles. En er is natuurlijk weer feest, vooral met de kinderen van school. Je weet hoe dat gaat, dan komen ze allemaal bij elkaar. Toen vroeg ik aan hem die andere dag, hoe oud is opa? Toen zei hij, opa, you're old. Ja, heeft hij wel een beetje gelijk. En daar zat ik over na te denken. Dan heb ik het volgende gevonden. En dan staat hier, en hier komt het. I am old. I just realized I still have so many unanswered questions. I never found out who let the dogs out. And where's the beef? How to get to Sesame Street? Why Dora doesn't just use Google Maps? Why eggs are packed in flimsy paper cartons but batteries are secured in plastic that is tough as nails? Why women can't put on mascara with their mouth closed? Why abbreviated is such a long word? Why lemon juice is made with artificial flavor, yet dishwashing liquid is made with real lemons? Why they sterilize the needle for lethal injections? And why do you have to put your 2 cents in, but it's only a penny for your thoughts? Where's that extra penny going to? Why do the alphabet song and Twinkle Twinkle Little Star have the same tune? And how come you just try to sing those 2 previous songs? And just what is Victoria's Secret? Nou luister, ik wens jullie allemaal nog een fijne zonnig weekend. Volgende week kom ik weer terug hier bij CJMR 1320 AM. Ieder via de radio of via het internet. Ik eindig vandaag met deze wijze woorden. En doe maar rustig aan, morgen is er weer een dag. Take it easy, tomorrow is another day. Ik ga morgen naar de opera toe, La Traviata, in Toronto. Als u, ik weet niet of u van opera houdt, maar dat is altijd een prachtige opera. En luisteraars, ik ben Martin van Denzen met Matteo aan de controls. Tot volgende week. Bye bye.